0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken, zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken snelle vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens. Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag mega dagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
1: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindykine, dat is gewoon leuk.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.

Een hele goede morgen. Leuk dat je er weer bij bent. De dag na de eclipse. Heb je hem gezien gisteravond? Wat een bijzonder fenomeen was dat, hè? Ook een bijzonder fenomeen hier. Kim staat op van 7 tot 8. Goedemorgen. Dit is Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.

Sunday and Next to Me. En je hoorde ook nog Nachtenlang van Donnie en Eve Berendsen. Dit is even heel erg lekker uit de jaren 80. Het is Through You Were... Thought You Were On My Side, niet Through. Thought You Were On My Side van Cock Robin. Heel veel grote mooie hits hadden zij in de jaren 80. En je hoort er eentje van hier in de vroegmorgenshow van RTW Parkstad. Kim staat op. Ik ben bij je tot 8 uur met lekkere muziek. Ik zeg het nog een keer en dan meteen goed. Thought You Were On My Side.

Sing Halleluja. Lekker op de dansvloer uit 1993. En ook op de vroege morgen doet hij het heerlijk. Dr. Alban. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het 7:30 nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Topic en Becky G. En ook Pink komt daarin voorbij. Maar eerst even Lenny Kravitz. Hij gaf nog een concert op Bospop. En ook in Duitsland was hij recent nog te vinden met al zijn grote hits. Lenny Kravitz. Dit is uit 2002 Believe in Me. Een van zijn prachtige ballads. En we kennen hem natuurlijk van de stevige rockmuziek. Maar dit, oh...

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat?
1: Audiofrenzy.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Bij Taxicentrale Beer.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Goedemorgen.

Counting Stars van One Republic uit 2014 maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoorde ook nog Bente en Bluff met Hoe hou ik dit vast? Topic en Becky G, Sorry Papi. En ook Pink kwam voorbij met Just Like a Pill. En dit zijn de mannen van Kane en Rain Down on Me.

0: Ja, we kunnen wel weer wat regen gebruiken. Op alle fronten mag er wel weer eens iets uit de lucht vallen. Ik zeg, doe het dan vooral lekker 's nachts. Dat is heel goed voor de plantjes. Dan genieten wij nog lekker van de zomer. Jazeker, woe! Ik sluit af met Narada Michael Walton en Gimme, Gimme, Gimme. En ik zeg heel graag tot morgen bij een nieuwe...
1: Kim staat op.
0: Maak er een hele fijne dag van. Hou je radio lekker aan, want hier komt nog veel meer lekkere muziek voorbij. Op RTW Parkstad, zoals je gewend bent. En mocht je nog wat nieuws willen bij de koffieautomaat... laat dan even weten dat je je wil inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan via rtwparkstad.nl. Dan blijf je lekker op de hoogte van alles wat er speelt in onze eigen mooie regio. Heel graag tot morgen en maak er een fantastische dag van. Bye bye, hoi!

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Goeie paas.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Kom binnen.
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor €170.000 aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga, dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Mega dagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
13: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
13: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
13: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: www.xxxmarketing.nl.
1: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
0: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter Te Gangelt.

0: broodje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Op de Wilhelminaberg in Landgraaf kwamen gisteravond honderden mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Rond 7 uur begonnen de eerste grote groepen de berg te beklimmen. De hele trap stond vol. Op het hoogtepunt waren er naar schatting bijna 1000 mensen. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk. Mensen hadden picknickdekens, wijn en snacks meegenomen. En sommigen hadden zelf kijkbrillen of kijkdozen gemaakt. Een vader had voor zijn 5-jarige zoontje zelfs een zwembaddoos omgebouwd tot kijkdoos. Omdat de verduistering langzaam voltrok, was het voor veel bezoekers vooral wachten op het hoogtepunt. Sommigen vonden het resultaat wat tegenvallen en anderen genoten juist van het bijzondere moment. De accountant van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kan geen oordeel geven over de jaarrekening van 2025. Het accountantskantoor zegt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de jaarrekening goed te kunnen controleren. Volgens de accountant schiet de interne controle bij het WMC tekort. En daardoor bestaat de onzekerheid over onder meer de volledigheid van de publieksinkomsten, sponsorinkomsten en andere directe inkomsten. De accountant waarschuwt bovendien dat het bestuur moet beoordelen of het WMC zijn activiteiten in de toekomst wel kan voortzetten. Het WMC rapporteerde over 2025 een verlies van 46.000 euro. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in Parkstad neemt toe. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn registreerde vorig jaar 138 nieuwe dossiers tegenover 94 in 2023. Inspecteur Anoushka over het waarom.
7: Mensen durven steeds meer te melden, dus je ziet dat er steeds meer meldingen komen. Omdat mensen ook steeds meer zien en weten waar ze het moeten melden. Maar er zijn ook gewoon steeds meer problemen, meldingen over verwaarlozing, omdat er steeds meer dieren zijn. Waarschijnlijk komt het door de corona. Mensen hebben meer dieren aangeschaft en beseffen nu pas dat het toch wel veel geld en tijd en energie kost.
6: De meeste meldingen gaan over katten en honden. Dieren worden zelden in beslag genomen. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer bij een hond. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen of andere maatregelen voldoende om de situatie te verbeteren. Burgemeester Roel Wever in Heerlen grijpt extra hard in tegen de jeugdoverlast in Heerlen-Heide. Volgens de gemeente is de overlast sinds de zomervakantie flink toegenomen. Jongeren zouden bewoners intimideren, spullen vernielen en geweld gebruiken. De afgelopen weken zijn 13 gebiedsontzeggingen opgelegd en heeft 1 jongere een gebiedsverbod gekregen. Ook zijn jongeren aangehouden en zijn onder meer drugs, een ploertendoder en scooters in beslag genomen. Als de overlast aanhoudt, dan sluit Wever meer gebiedsverboden, extra cameratoezicht en aanvullende acties van politie en BOA's niet uit. Hij noemt het gedrag van jongeren ronduit crimineel en roept ouders op meer verantwoordelijkheid te nemen. En dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af naar ongeveer 21 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm en vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien toe en wordt het geleidelijk aan koeler.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus een velg heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Hé hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
13: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe.
10: In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Een van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
16: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomst klaar. airco-solarparkstad.nl.
17: Goeie paas, Paulussen!
18: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
16: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
18: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
19: Kom binnen!
20: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: na vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Op de Wilhelminaberg in Landgraaf kwamen gisteravond honderden mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Rond 7 uur begonnen de eerste grote groepen de berg te beklimmen. De hele trap stond vol. Op het hoogtepunt waren er naar schatting bijna 1000 mensen. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk. Mensen hadden picknickdekens, wijn en snacks meegenomen. En sommigen hadden zelf kijkbrillen of kijkdozen gemaakt. Een vader had voor zijn 5-jarige zoontje zelfs een zwembaddoos omgebouwd tot kijkdoos. Omdat de verduistering langzaam voltrok, was het voor veel bezoekers vooral wachten op het hoogtepunt. Sommigen vonden het resultaat wat tegenvallen en anderen genoten juist van het bijzondere moment. De accountant van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kan geen oordeel geven over de jaarrekening van 2025. Het accountantskantoor zegt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de jaarrekening goed te kunnen controleren. Volgens de accountant schiet de interne controle bij het WMC tekort. En daardoor bestaat er onzekerheid over onder meer de volledigheid van de publieksinkomsten, sponsorinkomsten en andere directe inkomsten. De accountants waarschuwt bovendien dat het bestuur moet beoordelen of het WMC zijn activiteiten in de toekomst wel kan voortzetten. Het WMC rapporteerde over 2025 een verlies van 46.000 euro. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in Parkstad neemt toe. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn registreerde vorig jaar 138 nieuwe dossiers tegenover 94 in 2023. Inspecteur Anoushka over het waarom.
4: Mensen durven steeds meer te melden, dus je ziet dat er steeds meer meldingen komen. Omdat mensen ook steeds meer zien en weten waar ze het moeten melden. Maar er zijn ook gewoon steeds meer problemen, meldingen over verwaarlozing, omdat er steeds meer dieren zijn. Waarschijnlijk komt het door de corona. Mensen hebben meer dieren aangeschaft en beseffen nu pas dat het toch wel veel geld en tijd en energie kost.
3: De meeste meldingen gaan over katten en honden. Dieren worden zelden in beslag genomen. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer bij een hond. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen of andere maatregelen voldoende om de situatie te verbeteren. Burgemeester Roel Wever in Heerlen grijpt extra hard in tegen de jeugdoverlast in Heerlen-Heide. Volgens de gemeente is de overlast sinds de zomervakantie flink toegenomen. Jongeren zouden bewoners intimideren, spullen vernielen en geweld gebruiken. De afgelopen weken zijn 13 gebiedsontzeggingen opgelegd en heeft 1 jongere een gebiedsverbod gekregen. Ook zijn jongeren aangehouden en zijn onder meer drugs, een ploertendoder en scooters in beslag genomen. Als de overlast aanhoudt, dan sluit Wever meer gebiedsverboden, extra cameratoezicht en aanvullende acties van politie en BOA's niet uit. Hij noemt het gedrag van jongeren ronduit crimineel en roept ouders op meer verantwoordelijkheid te nemen. En dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af naar ongeveer 21 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm en vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien toe en wordt het geleidelijk aan koeler.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
4: Goeie paas. Polissen, Polissen.
5: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Wow!
8: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
7: En papa durft er niet in.
8: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
7: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
0: Het programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
10: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Arno Krijnen.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
7: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Want het oog wil ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
13: De spanning, de ontlading,
14: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
15: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
16: Op de Wilhelminaberg in Landgraaf kwamen gisteravond honderden mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Rond 7 uur begonnen de eerste grote groepen de berg te beklimmen. De hele trap stond vol. Op het hoogtepunt waren er naar schatting bijna 1000 mensen. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk. Mensen hadden picknickdekens, wijn en snacks meegenomen. En sommigen hadden zelf kijkbrillen of kijkdozen gemaakt. Mijn vader had voor zijn 5-jarige zoontje zelfs een zwembaddoos omgebouwd tot kijkdoos. Omdat de verduistering langzaam voltrok, was het voor veel bezoekers vooral wachten op het hoogtepunt. Sommigen vonden het resultaat wat tegenvallen en anderen genoten juist van het bijzondere moment. De accountant van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kan geen oordeel geven over de jaarrekening van 2025. Het accountantskantoor zegt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de jaarrekening goed te kunnen controleren. Volgens de accountant schiet de interne controle bij het WMC tekort. En daardoor bestaat er onzekerheid over onder meer de volledigheid van de publieksinkomsten, sponsorinkomsten en andere directe inkomsten. De accountant waarschuwt bovendien dat het bestuur moet beoordelen of het WMC zijn activiteiten in de toekomst wel kan voortzetten. Het WMC rapporteerde over 2025 een verlies van €46.000. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in Parkstad neemt toe. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn registreerde vorig jaar 138 nieuwe dossiers tegenover 94 in 2023. Inspecteur Anoushka over het waarom.
5: Mensen durven steeds meer te melden, dus je ziet dat er steeds meer meldingen komen. Omdat mensen ook steeds meer zien en weten waar ze het moeten melden. Maar er zijn ook gewoon steeds meer problemen, meldingen over verwaarlozing, omdat er steeds meer dieren zijn. Waarschijnlijk komt het door de corona. Mensen hebben meer dieren aangeschaft en beseffen nu pas dat het toch wel veel geld en tijd en energie kost.
16: De meeste meldingen gaan over katten en honden. Dieren worden zelden in beslag genomen. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer bij een hond. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen of andere maatregelen voldoende om de situatie te verbeteren. Burgemeester Roel Wever in Heerlen grijpt extra hard in tegen de jeugdoverlast in Heerlen-Heide. Volgens de gemeente is de overlast sinds de zomervakantie flink toegenomen. Jongeren zouden bewoners intimideren, spullen vernielen en geweld gebruiken. De afgelopen weken zijn 13 gebiedsontzeggingen opgelegd en heeft 1 jongere een gebiedsverbod gekregen. Ook zijn jongeren aangehouden en zijn onder meer drugs, een ploertendoder en scooters in beslag genomen. Als de overlast aanhoudt, dan sluit Wever meer gebiedsverboden, extra cameratoezicht en aanvullende acties van politie en BOA's niet uit. Hij noemt het gedrag van jongeren ronduit crimineel en roept ouders op meer verantwoordelijkheid te nemen. En dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af naar ongeveer 21 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm en vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien toe en wordt het geleidelijk aan koeler.
15: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. De Russen vielen Izmajil aan, dat is de grootste haven van Oekraïne, vlakbij de Roemeense grens. Die haven is belangrijk voor de graan- en grondstoffenhandel. Het was een reactie op een Oekraïense aanval op de Russische havenstad Novorossiysk, waarbij 2 graanterminals werden geraakt. Ook de laatste grote marinebasis was doelwit. Volgens Oekraïne zijn daar 4 Russische oorlogsschepen geraakt. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplichten bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 te weren van sociale media-platforms. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Ook is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zoo Veldhoven. Medewerkers lieten de kleine kangoeroe nakijken door een dierenarts. Het dier is kerngezond en inmiddels terug bij zijn soortgenoten. De voorbije maanden waren er zo'n 20 pogingen gedaan om de snelle wallaby te vangen. Waarschijnlijk is hij zelf onder een hek door de dierentuin weer ingekropen. Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maximaal tot 35 graden. Aan de westkust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
10: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via godajc.nl/tickets.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 3.

0: naartoe geweest?
1: Naar Mondo Verde.
0: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
0: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
0: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
0: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter over...

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De Wilhelminaberg in Landgraaf kwamen gisteravond honderden mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Rond 7 uur begonnen de eerste grote groepen de berg te beklimmen. De hele trap stond vol. Op het hoogtepunt waren er naar schatting bijna 1000 mensen. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk. Mensen hadden picknickdekens, wijn en snacks meegenomen. En sommigen hadden zelf kijkbrillen of kijkdozen gemaakt. Een vader had voor zijn 5-jarige zoontje zelfs een zwembaddoos omgebouwd tot kijkdoos. Omdat de verduistering langzaam voltrok, was het voor veel bezoekers vooral wachten op het hoogtepunt. Sommigen vonden het resultaat wat tegenvallen en anderen genoten juist van het bijzondere moment. De accountant van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kan geen oordeel geven over de jaarrekening van 2025. Het accountantskantoor zegt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de jaarrekening goed te kunnen controleren. Volgens de accountant schiet de interne controle bij het WMC tekort. En daardoor bestaat er onzekerheid over onder meer de volledigheid van de publieksinkomsten, sponsorinkomsten en andere directe inkomsten. De accountants waarschuwt bovendien dat het bestuur moet beoordelen of het WMC zijn activiteiten in de toekomst wel kan voortzetten. Het WMC rapporteerde over 2025 een verlies van €46.000. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in Parkstad neemt toe. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn registreerde vorig jaar 138 nieuwe dossiers tegenover 94 in 2023. Inspecteur Anoushka over het waarom.
7: Mensen durven steeds meer te melden, dus je ziet dat er steeds meer meldingen komen. Omdat mensen ook steeds meer zien en weten waar ze het moeten melden. Maar er zijn ook gewoon steeds meer problemen, meldingen over verwaarlozing, omdat er steeds meer dieren zijn. Waarschijnlijk komt het door de corona. Mensen hebben meer dieren aangeschaft en beseffen nu pas dat het toch wel veel geld en tijd en energie kost.
6: De meeste meldingen gaan over katten en honden. Dieren worden zelden in beslag genomen. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer bij een hond. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen of andere maatregelen voldoende om de situatie te verbeteren. Burgemeester Roel Wever in Heerlen grijpt extra hard in tegen de jeugdoverlast in Heerlen-Heide. Volgens de gemeente is de overlast sinds de zomervakantie flink toegenomen. Jongeren zouden bewoners intimideren, spullen vernielen en geweld gebruiken. De afgelopen weken zijn 13 gebiedsontzeggingen opgelegd en heeft 1 jongere een gebiedsverbod gekregen. Ook zijn jongeren aangehouden en zijn onder meer drugs, een ploertendoder en scooters in beslag genomen. Als de overlast aanhoudt, dan sluit Wever meer gebiedsverboden, extra cameratoezicht en aanvullende acties van politie en BOA's niet uit. Hij noemt het gedrag van jongeren ronduit crimineel en roept ouders op meer verantwoordelijkheid te nemen. En dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af naar ongeveer 21 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm en vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien toe en wordt het geleidelijk aan koeler.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. Op 27 juni vielen er hagelstenen zo groot als pingpongballen en werden veel ruiten van bijvoorbeeld woningen, kassen en auto's vernield. Ook braken er verschillende branden uit. Meer dan 12.000 Achmea-klanten trokken bij de verzekeraar aan de bel. De beurs heeft Achmea gered. De beleggingsinkomsten droegen bij aan een fors hogere winst. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn verschillende straten in de buurt afgezet. Afgelopen maandag werd een stukje verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden. De politie legt vooralsnog geen verband tussen beide gebeurtenissen. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Vorige maand werd er al een reactor stilgelegd. Er wordt door het ministerie van Energie naar alternatieven gekeken om toch aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Denk daarbij aan windenergie. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Bedrijven en huishoudens zijn gevraagd om deze maand minder energie te gebruiken. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 jaar te weren van sociale media-platforms. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: eerlijk, ja, hij was waarschijnlijk autobiografisch dit, hè, Outside. Want daar werd hij betrapt destijds. Ja, daar zouden we het niet meer over hebben. Nee, laten we niets dan goeds over de doden. Laten we het daar maar op houden ook. Ja. De Outsiders, George Michael, Zoe Levi, Snelle, ik zing. Welkom bij Broodje Mouw, de lunchshow. Nou, niet gelijk gaan schelden, mensen. Laten we het even vrolijk houden. Kom op, zeg. Hey. Het is alweer donderdag.
1: Goedemiddag.
0: Jazeker wel. Donderdagmiddag. Donderdag de 13e. Gelukkig geen vrijdag de 13e. Dus alles komt goed. En welkom bij de lunchshow.

Lekker zomerse muziek op de radio. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het is wel lekker, hè? Het is, ja, nu nog wel. Maar het is nu al, even kijken, hebben we hier een... Ja, ik zit natuurlijk binnen gewoon, het is hier 22 graden. Cool, dus ik mag niet klagen. Maar als je naar buiten kijkt, thermometer, die hebben wij hier ook ergens hangen. Daar is het best lekker op dit moment nog. Maar het zou vandaag 35 graden worden, toch of niet? En morgen krijgen we zelfs 37 graden hier in de Zuid-Limburg. Dus lekker smeren, ook voorzichtig met inspannen en zo. Hè. Niet al te gek doen, even dat je het weet. Dat geldt vandaag overigens ook al. Sven, ben je al kijken of niet? Wat is het nu? 28? Oh, 28. Nou, het is nog wel lekker warm, 20 over 1. 28 graden. Maar in ieder geval, ja, dat dus. Doe gewoon lekker rustig aan. Niet te moe maken, weet je. Doe het een beetje verdelen allemaal. Ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen kan. Als je bepaald werk hebt, ja, dan kun je niet rustig aan doen natuurlijk.

0: TV Parkstad. Heerlijk. Weer buiten wilde ik zeggen, ja. Straks de muziek van Anouk, Sacrifice. Die werd namelijk aangevraagd zojuist via de Parkstad WhatsApp. Kun jij ook doen? Laat mij even weten wat je wil horen en stuur even een berichtje via de Parkstad.
1: What's up?
0: Je hebt nog heel even de tijd, een kleine 4 minuten. We beginnen met J-Lo en On The Floor en ook Anouk met Sacrifice. Daarna, het is nog vrij rustig. Oh, Kevin, die stuurt ook net Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Nou, daar heb ik nog 2 plekjes vrij. Die ga ik die ook zo draaien. Laat maar weten wat je wil horen. Hoi ze zo.
2: Kom binnen.
3: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
5: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Op de Wilhelminaberg in Landgraaf kwamen gisteravond honderden mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Rond 7 uur begonnen de eerste grote groepen de berg te beklimmen. De hele trap stond vol. Op het hoogtepunt waren er naar schatting bijna 1000 mensen. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk. Mensen hadden picknickdekens, wijn en snacks meegenomen. En sommigen hadden zelf kijkbrillen of kijkdozen gemaakt. Een vader had voor zijn 5-jarige zoontje zelfs een zwembaddoos omgebouwd tot kijkdoos. Omdat de verduistering langzaam voltrok, was het voor veel bezoekers vooral wachten op het hoogtepunt. Sommigen vonden het resultaat wat tegenvallen en anderen genoten juist van het bijzondere moment. De accountant van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kan geen oordeel geven over de jaarrekening van 2025. Het accountantskantoor zegt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de jaarrekening goed te kunnen controleren. Volgens de accountant schiet de interne controle bij het WMC tekort. En daardoor bestaat de onzekerheid over onder meer de volledigheid van de publieksinkomsten, sponsorinkomsten en andere directe inkomsten. De accountants waarschuwt bovendien dat het bestuur moet beoordelen of het WMC zijn activiteiten in de toekomst wel kan voortzetten. Het WMC rapporteerde over 2025 een verlies van €46.000. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in Parkstad neemt toe. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn registreerde vorig jaar 138 nieuwe dossiers tegenover 94 in 2023. Inspecteur Anoushka over het waarom.
11: Mensen durven steeds meer te melden, dus je ziet dat er steeds meer meldingen komen. Omdat mensen ook steeds meer zien en weten waar ze het moeten melden. Maar er zijn ook gewoon steeds meer problemen, meldingen over verwaarlozing, omdat er steeds meer dieren zijn. Waarschijnlijk komt het door de corona. Mensen hebben meer dieren aangeschaft en beseffen nu pas dat het toch wel veel geld en tijd en energie kost.
10: De meeste meldingen gaan over katten en honden. Dieren worden zelden in beslag genomen. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer bij een hond. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen of andere maatregelen voldoende om de situatie te verbeteren. Burgemeester Roel Wever in Heerlen grijpt extra hard in tegen de jeugdoverlast in Heerlen-Heide. Volgens de gemeente is de overlast sinds de zomervakantie flink toegenomen. Jongeren zouden bewoners intimideren, spullen vernielen en geweld gebruiken. De afgelopen weken zijn 13 gebiedsontzeggingen opgelegd en heeft één jongere een gebiedsverbod gekregen. Ook zijn jongeren aangehouden en zijn onder meer drugs, een ploertendoder en scooters in beslag genomen. Als de overlast aanhoudt, dan sluit Wever meer gebiedsverboden, extra cameratoezicht en aanvullende acties van politie en BOA's niet uit. Hij noemt het gedrag van jongeren ronduit crimineel en roept ouders op meer verantwoordelijkheid te nemen. En dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af naar ongeveer 21 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm en vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien toe en wordt het geleidelijk aan koeler.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Dankjewel, jij wilde hem graag horen. En ik heb hem bij deze heel graag gedraaid, want het is ook een ontzettend leuk liedje. Het is Razor Light in America op Echte V Park. Zat tijdens de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. Ook nog Cameron Whitcomb daarvoor en Kingdom of Fear. En we hoorden, we draaiden, moet ik zeggen, Florida nog met I Cry. Goed, straks, nieuwe ronde, als je je favoriete plaat nog niet gehoord hebt. Ik kreeg ook zojuist een appje.

0: dat is wel leuk. Ja, luisteraars, die doen nog alles. Steve, die stuurt mij net een berichtje. Je draaide net een geluidsfragment, een jingle noemen jullie dat volgens mij. En daarin werd gezongen Goedemorgen. Ik denk, hè? Waar heeft die gozer het over? Ik denk, die zelf net uit bed. Maar ik heb even de jingles terug zitten luisteren. Maar Steve, ik moet jou heel eerlijk zeggen, je had gelijk.
1: Goedemorgen, ja. Parkstad, dit is jouw hit, ja. Jouw nieuws, RTV. Parkstad.
0: Ja, en gelijk ook. Dit is, er wordt gewoon Goedemorgen ingezongen. Dus dat is niet goed, Niels. Ik kijk of Sven, bedoel ik, topproducer Sven... kunnen wij dat aanpassen? Hebben wij iets van Steve? Dat je zegt, misschien is het leukst dat je zegt van... Goh, hè? Niet? Wat hebben we dan? Oh, deze is van Steve. Nou, daar komt die.
1: Goedemorgen, ja. Parkstad. Dit is jouw hit, jouw nieuws, RTV. Parkstad.
0: Ja, het is een lul af en toe, die Sven, hoor. Maar Steve, deze is voor jou. Ik kreeg hem gewoon nog een keer om je oren, ja.

vandaag hoor. En goed ook, zeg hij. Heerlijk. Echte V-Pars, dat heb je opstaan. Jouw hits, jouw nieuws. En André van Duin als de zon schijnt. Straks na 1 uur terug met deel 2 van de lunchshow Broodje Mouw. En dit is Duran Duran.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht 5 hittegolven kon registreren was in 1947. De verwachting is dat regionale hittegolven dit jaar in meer plaatsen zullen voorkomen. Een landelijke hittegolf zal waarschijnlijk uitblijven, omdat de reeks warme dagen die vereist zijn in de beeld niet gehaald gaat worden. Zondag of maandag is het even gedaan met het zeer warme weer. Een brand op een camping in België heeft aan 1 persoon het leven gekost. In 1 van de 3 getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De identiteit van de overledene moet nog vastgesteld worden. De oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzocht. Justitie denkt dat er van brandstichting sprake is. Op de camping verbleven zo'n 20 personen. Zij worden elders opgevangen. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. KLM heeft maatregelen getroffen en brengt zijn passagiers met bussen van de luchthaven van Palermo naar Catania. De luchthaven van Palermo zegt wegens een gebrek aan capaciteiten geen extra terugvluchten te kunnen uitvoeren. KLM boekt de passagiers zo snel mogelijk om. Op Spitsbergen heeft een man een boete van €4550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer te storen, te achtervolgen of te lokken. De man zat op een boot in een fjord en zag een slapende ijsbeer. Hij gebruikte een misthoorn om het dier wakker te maken. De ijsbeer is erg geschrokken en ging er vandoor, laat de gouverneur van de Noorse eilandengroep weten. Er leven zo'n 260 ijsberen op de eilanden en de dieren behoren tot een beschermde soort. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Mega dagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen €4 per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Mega dagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

Ah, lekker hè? Heerlijk toch om een beetje in het sfeertje te komen met deze temperaturen. 6 tot plaatselijk 37 graden kan het worden. En dan kan deze niet ontbreken. Wham! En Club Tropicana uit 1983 alweer. Nee, 35 graden kan het worden. Morgen kan het 37 graden worden, excuseer. 35 graden kan het worden, dus doe voorzichtig. Smeren als je de zon ingaat. Voldoende drinken. En lekker rustig aan doen. Genieten gewoon, laat de radio lekker op park staan. Dan slepen wij jou die dag wel door vandaag.

een hit heeft wereldwijd. Gaat ze dan nu toch doorbreken? Volgens mij is ze 7 of 28 jaar al. Het is vrij laat voor een artiest, maar het gaat toch echt lukken. En wat een leuk liedje dit. Zomerse muziek, country op de radio. Ella Langley.

0: Lekker zomer op de radio. De Bauza en Magnetic. Op Echte Vipar zat de hit op dit moment met Simon Stavro, We Can Do Better en Ella Langley. En Choosing Texas. Tijd voor wat rust. Even ontspannen, mensen. Het is tijd voor het volgende.
1: Dan is het nu tijd voor de onthaastplaat
0: van Shawn Mendes.

0: Roar op de radio. Katy Perry en ook de Shawn Mendes en I'll Be Okay. Het is 13:30 exact. We gaan heel even naar de reclameboodschap en zometeen een verkochte versie van de 20 minuten hits of rij. Anders kan ik helemaal niks meer zeggen voor 2 uur. Dat hoor je zometeen voor deze donderdag. Blijf erbij.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Goeie paas.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Want het oog wil ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Op de Wilhelminaberg in Landgraaf kwamen gisteravond honderden mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Rond 7 uur begonnen de eerste grote groepen de berg te beklimmen. De hele trap stond vol. Op het hoogtepunt waren er naar schatting bijna 1000 mensen. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk. Mensen hadden picknickdekens, wijn en snacks meegenomen. En sommigen hadden zelf kijkbrillen of kijkdozen gemaakt. Een vader had voor zijn 5-jarige zoontje zelfs een zwembaddoos omgebouwd tot kijkdoos. Omdat de verduistering langzaam voltrok, was het voor veel bezoekers vooral wachten op het hoogtepunt. Sommigen vonden het resultaat wat tegenvallen en anderen genoten juist van het bijzondere moment. De accountant van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kan geen oordeel geven over de jaarrekening van 2025. Het accountantskantoor zegt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de jaarrekening goed te kunnen controleren. Volgens de accountant schiet de interne controle bij het WMC tekort. En daardoor bestaat de onzekerheid over onder meer de volledigheid van de publieksinkomsten, sponsorinkomsten en andere directe inkomsten. De accountants waarschuwt bovendien dat het bestuur moet beoordelen of het WMC zijn activiteiten in de toekomst wel kan voortzetten. Het WMC rapporteerde over 2025 een verlies van 46.000 euro. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in Parkstad neemt toe. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn registreerde vorig jaar 138 nieuwe dossiers tegenover 94 in 2023. Inspecteur Anoushka over het waarom.
11: Mensen durven steeds meer te melden, dus je ziet dat er steeds meer meldingen komen. Omdat mensen ook steeds meer zien en weten waar ze het moeten melden. Maar er zijn ook gewoon steeds meer problemen, meldingen over verwaarlozing, omdat er steeds meer dieren zijn. Waarschijnlijk komt het door de corona. Mensen hebben meer dieren aangeschaft en beseffen nu pas dat het toch wel veel geld en tijd en energie kost.
10: De meeste meldingen gaan over katten en honden. Dieren worden zelden in beslag genomen. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer bij een hond. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen of andere maatregelen voldoende om de situatie te verbeteren. Burgemeester Roel Wever in Heerlen grijpt extra hard in tegen de jeugdoverlast in Heerlen-Heide. Volgens de gemeente is de overlast sinds de zomervakantie flink toegenomen. Jongeren zouden bewoners intimideren, spullen vernielen en geweld gebruiken. De afgelopen weken zijn 13 gebiedsontzeggingen opgelegd en heeft één jongere een gebiedsverbod gekregen. Ook zijn jongeren aangehouden en zijn onder meer drugs, een ploertendoder en scooters in beslag genomen. Als de overlast aanhoudt, dan sluit Wever meer gebiedsverboden, extra cameratoezicht en aanvullende acties van politie en BOA's niet uit. Hij noemt het gedrag van jongeren ronduit crimineel en roept ouders op meer verantwoordelijkheid te nemen. En dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af naar ongeveer 21 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm en vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien toe en wordt het geleidelijk aan koeler.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Kom binnen!
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Per 1 oktober loopt het contract met GGD-GHOR af en volgend jaar juni is er pas een nieuwe uitvoerder. De ombudsmannen willen weten wie in de tussentijd verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit en de toegang tot zorg gegarandeerd kan worden. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. De man heeft spijt betuigd dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht. Binnen waren zo'n 30 mensen aanwezig. Het OM verdenkt Berry van D. van het veroorzaken van een ontploffing met terroristisch oogmerk. Van D. heeft verklaard te willen protesteren tegen de problematiek en afbraak van Nederland. Hij voelt zich niet gehoord en vreedzaam protest is volgens hem zinloos. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is 1 persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakten gewond. Vanmorgen was er een stroomstoring op een andere plek in de haven. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakte een stroompiek een brand in een transformatorhuis. Door de stroomstoring kwamen alle processen in een raffinaderij van ExxonMobil stil te liggen. Wat de oorzaak van de stroomstoring geweest is, wordt onderzocht. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn ook 17 kinderen. Verder raakten 2610 mensen gewond. De VN zegt dat drones en raketten opnieuw de belangrijkste oorzaak van de burgerslachtoffers waren. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad, Erik Kerkhof. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Nog nooit vertoond, alleen tot en met zaterdag, mega dagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
7: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag mega dagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
11: Stuur je appje naar

Er zijn steeds meer ondernemers die er gewoon niet eens aan mee willen doen, hè? Black Friday, je hoorde Lost Frequencies en Tom O'Dell op de radio. Daarvoor bandje uit de Rock Academy in Tilburg. Ze hebben elkaar daar gevonden. Zeta Leaf, je hoorde Wonder Woman op de radio.

Tupac Shakur, Dr. Dre en Roger. En over Tupac Shakur hebben we de afgelopen week genoeg nieuws gehad. Hè? Daar hoef ik je niks meer over te vertellen. Het is bijna 2:30. Zometeen 20 minuten non-stop en breuzelvrij op de radio. En dit is Ed Sheeran. Leuke deun van een tijdje geleden. Dit is Shivers op RTV.

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Alibaba.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie paas, Paulussen, Paulussen! Doelpunt Roda, Mitchell Paulussen!
3: Steun Roda, deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De Wilhelminaberg in Landgraaf kwamen gisteravond honderden mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Rond 7 uur begonnen de eerste grote groepen de berg te beklimmen. De hele trap stond vol. Op het hoogtepunt waren er naar schatting bijna 1000 mensen. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk. Mensen hadden picknickdekens, wijn en snacks meegenomen. En sommigen hadden zelf kijkbrillen of kijkdozen gemaakt. Een vader had voor zijn 5-jarige zoontje zelfs een zwembaddoos omgebouwd tot kijkdoos. Omdat de verduistering langzaam voltrok, was het voor veel bezoekers vooral wachten op het hoogtepunt. Sommigen vonden het resultaat wat tegenvallen en anderen genoten juist van het bijzondere moment. De accountant van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kan geen oordeel geven over de jaarrekening van 2025. Het accountantskantoor zegt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de jaarrekening goed te kunnen controleren. Volgens de accountant schiet de interne controle bij het WMC tekort. En daardoor bestaat er onzekerheid over onder meer de volledigheid van de publieksinkomsten, sponsorinkomsten en andere directe inkomsten. De accountant waarschuwt bovendien dat het bestuur moet beoordelen of het WMC zijn activiteiten in de toekomst wel kan voortzetten. Het WMC rapporteerde over 2025 een verlies van €46.000. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in Parkstad neemt toe. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn registreerde vorig jaar 138 nieuwe dossiers tegenover 94 in 2023. Inspecteur Anoushka over het waarom.
6: Mensen durven steeds meer te melden, dus je ziet dat er steeds meer meldingen komen. Omdat mensen ook steeds meer zien en weten waar ze het moeten melden. Maar er zijn ook gewoon steeds meer problemen, meldingen over verwaarlozing, omdat er steeds meer dieren zijn. Waarschijnlijk komt het door de corona. Mensen hebben meer dieren aangeschaft en beseffen nu pas dat het toch wel veel geld en tijd en energie kost.
5: De meeste meldingen gaan over katten en honden. Dieren worden zelden in beslag genomen. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer bij een hond. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen of andere maatregelen voldoende om de situatie te verbeteren. Burgemeester Roel Wever in Heerlen grijpt extra hard in tegen de jeugdoverlast in Heerlenheide. Volgens de gemeente is de overlast sinds de zomervakantie flink toegenomen. Jongeren zouden bewoners intimideren, spullen vernielen en geweld gebruiken. De afgelopen weken zijn 13 gebiedsontzeggingen opgelegd en heeft 1 jongere een gebiedsverbod gekregen. Ook zijn jongeren aangehouden en zijn onder meer drugs, een ploertendoder en scooters in beslag genomen. Als de overlast aanhoudt, dan sluit Wever meer gebiedsverboden, extra cameratoezicht en aanvullende acties van politie en BOA's niet uit. Hij noemt het gedrag van jongeren ronduit crimineel en roept ouders op meer verantwoordelijkheid te nemen. En dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af naar ongeveer 21 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm en vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien toe en wordt het geleidelijk aan koeler.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Lekker zeg deze. Room 5, Oliver Cheatham en Make Love. Vraagteken. Met andere woorden van, zullen we? Dat is een goede uitnodiging. Daarvoor hadden we Louis Fonsi en Demi Lovato nog. En Topic en Becky G en Sorry Papi. Wat een hit, hè. En dan is het gewoon nog maar donderdag. We will

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n €9 miljoen aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand woedt in een bos langs de N34 in de omgeving van het buurtschap Reeserveen en gaat met veel rook gepaard. Het publiek is opgeroepen niet naar het gebied te komen om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. Er is contact geweest met een camping in de buurt, maar vooralsnog hoeft die niet ontruimd te worden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Ze zagen centraal een vlek in hun beeld. Van tevoren was er gewaarschuwd om niet onbeschermd naar de zon te kijken, maar niet iedereen luisterde naar dit advies. Hoe langer mensen onbeschermd in de zon hebben gekeken, hoe groter de kans op blijvende schade is, laat Schouten weten. Afgelopen nacht kreeg het oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. De editie van dit jaar is voorlopig de laatste Formule 1-race die op Zandvoort verreden zal worden en is strak uitverkocht. Verwacht wordt dat volgend weekend dagelijks zo'n 105.000 mensen de Dutch Grand Prix bijwonen. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad, Erik Kerkhof.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

Oftewel Tenders, Love and Care. Tenminste, dat is mij altijd zo verteld. Ik weet niet of het klopt, hoor. Maar het was wel een aardige hit. Je hoorde Waterfalls op de radio. Het is 3:15, inmiddels alweer. Man, heb je het een beetje naar je zin? Ja, gelukkig maar. We hadden trouwens ook nog Ducci op de radio. En dat brengt ons nu bij deze fijne deun.

Pharrell Williams, dit deed hij met Madonna. Give it to me. Die energie in dat liedje, dat is misschien net wat je vandaag nodig hebt om een beetje de dag door te komen, op te gaan naar het komende weekend. Heb je er zin in? Nog een paar dagen vakantie. En dan is het allemaal weer voorbij, verdorie.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De Wilhelminaberg in Landgraaf kwamen gisteravond honderden mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Rond 7 uur begonnen de eerste grote groepen de berg te beklimmen. De hele trap stond vol. Op het hoogtepunt waren er naar schatting bijna 1000 mensen. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk. Mensen hadden picknickdekens, wijn en snacks meegenomen. En sommigen hadden zelf kijkbrillen of kijkdozen gemaakt. Mijn vader had voor zijn 5-jarige zoontje zelfs een zwembaddoos omgebouwd tot kijkdoos. Omdat de verduistering langzaam voltrok, was het voor veel bezoekers vooral wachten op het hoogtepunt. Sommigen vonden het resultaat wat tegenvallen en anderen genoten juist van het bijzondere moment. De accountant van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kan geen oordeel geven over de jaarrekening van 2025. Het accountantskantoor zegt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de jaarrekening goed te kunnen controleren. Volgens de accountant schiet de interne controle bij het WMC tekort. En daardoor bestaat er onzekerheid over onder meer de volledigheid van de publieksinkomsten, sponsorinkomsten en andere directe inkomsten. De accountant waarschuwt bovendien dat het bestuur moet beoordelen of het WMC zijn activiteiten in de toekomst wel kan voortzetten. Het WMC rapporteerde over 2025 een verlies van €46.000. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in Parkstad neemt toe. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn registreerde vorig jaar 138 nieuwe dossiers tegenover 94 in 2023. Inspecteur Anoushka over het waarom.
8: Mensen durven steeds meer te melden, dus je ziet dat er steeds meer meldingen komen. Omdat mensen ook steeds meer zien en weten waar ze het moeten melden. Maar er zijn ook gewoon steeds meer problemen, meldingen over verwaarlozing, omdat er steeds meer dieren zijn. Waarschijnlijk komt het door de corona. Mensen hebben meer dieren aangeschaft en beseffen nu pas dat het toch wel veel geld en tijd en energie kost.
7: De meeste meldingen gaan over katten en honden. Dieren worden zelden in beslag genomen. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer bij een hond. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen of andere maatregelen voldoende om de situatie te verbeteren. Burgemeester Roel Wever in Heerlen grijpt extra hard in tegen de jeugdoverlast in Heerlen-Heide. Volgens de gemeente is de overlast sinds de zomervakantie flink toegenomen. Jongeren zouden bewoners intimideren, spullen vernielen en geweld gebruiken. De afgelopen weken zijn 13 gebiedsontzeggingen opgelegd en heeft 1 jongere een gebiedsverbod gekregen. Ook zijn jongeren aangehouden en zijn onder meer drugs, een ploertendoder en scooters in beslag genomen. Als de overlast aanhoudt, dan sluit Wever meer gebiedsverboden, extra cameratoezicht en aanvullende acties van politie en BOA's niet uit. Hij noemt het gedrag van jongeren ronduit crimineel en roept ouders op meer verantwoordelijkheid te nemen. En dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af naar ongeveer 21 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm. En vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien toe en wordt het geleidelijk aan koeler.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: En warme, hele hartwarmende hits op de radio. Leo hoorde je met Rapture. Daar hadden we Anne-Marie en Marshmallow en Friends. En de power zelfs nog van Snap. In 20 minuten non-stop en breuzelvrij. Is dat een heerlijk gevoel? Het is allemaal RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Goeie paas. Polissen, Polissen.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en 3 andere nederzettingen te ontruimen. 3 van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
12: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
13: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Mega dagen bij elke XXX Loets in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loets, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
12: Kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
15: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
16: Ah!
15: Of zo?
16: Ik snap hier niks van.
15: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Richard.

0: beetje blij van de Backstreet Boys. Ze traden op in Las Vegas, geloof ik, hè? In die grote bal. Heel veel dames aan het schreeuwen. Everybody's back, ofwel Backstreet's back. Met daarvoor de Bauza met Magic. En daarmee begonnen we dus de middenshow op deze donderdag 13 augustus 2026. Goedemiddag.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met een splinternieuwe spreuk. En natuurlijk ook een feitje uit ons eigen park.

Christina Aguilera, Lil' Kim en Pink en Lady Marmalade bij Bart zat, waar het tikkeltje zometeen van de muur wordt afgehaald voor de spreuk van vandaag. En die gaat over motivatie. Of het probleem hebben dat je weinig motivatie hebt. Daar gaat het over. Je hoort het zometeen. Eerst Miley Cyrus. Today.

Miley Cyrus, The Edge of the World. En we hadden het over motivatie, oftewel het tegeltje. De spreuk van vandaag gaat erover, daar komt-ie. Mijn motivatie is permanent, met pauzes.

0: You Make Me Feel So Mighty Real. Sylvester zong het jaren 80. Eind jaren 70, begin jaren 80 was het ongeveer. Jos haalt zijn schouders op, denkt geen idee. Nou, hij weet zometeen wel wat er is gebeurd in Parkstad. En natuurlijk ook het weer. En daarna krijgt van mij even lekker Joannes. Ook Rutger van Barneveld. Zwoele zomerse nachten. Lekker meeblaren met de radio. Maar ook Anita Franklin komt eraan. A Deeper Love. Zometeen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Op de Wilhelminaberg in Landgraaf kwamen gisteravond honderden mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Rond 7 uur begonnen de eerste grote groepen de berg te beklimmen. De hele trap stond vol. Op het hoogtepunt waren er naar schatting bijna 1000 mensen. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk. Mensen hadden picknickdekens, wijn en snacks meegenomen. En sommigen hadden zelf kijkbrillen of kijkdozen gemaakt. Een vader had voor zijn 5-jarige zoontje zelfs een zwembaddoos omgebouwd tot kijkdoos. Omdat de verduistering langzaam voltrok, was het voor veel bezoekers vooral wachten op het hoogtepunt. Sommigen vonden het resultaat wat tegenvallen en anderen genoten juist van het bijzondere moment. De accountant van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kan geen oordeel geven over de jaarrekening van 2025. Het accountantskantoor zegt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de jaarrekening goed te kunnen controleren. Volgens de accountant schiet de interne controle bij het WMC tekort. En daardoor bestaat er onzekerheid over onder meer de volledigheid van de publieksinkomsten, sponsorinkomsten en andere directe inkomsten. De accountants waarschuwt bovendien dat het bestuur moet beoordelen of het WMC zijn activiteiten in de toekomst wel kan voortzetten. Het WMC rapporteerde over 2025 een verlies van €46.000. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in Parkstad neemt toe. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn registreerde vorig jaar 138 nieuwe dossiers tegenover 94 in 2023. Inspecteur Anoushka over het waarom.
8: Mensen durven steeds meer te melden, dus je ziet dat er steeds meer meldingen komen. Omdat mensen ook steeds meer zien en weten waar ze het moeten melden. Maar er zijn ook gewoon steeds meer problemen, meldingen over verwaarlozing, omdat er steeds meer dieren zijn. Waarschijnlijk komt het door de corona. Mensen hebben meer dieren aangeschaft en beseffen nu pas dat het toch wel veel geld en tijd en energie kost.
7: De meeste meldingen gaan over katten en honden. Dieren worden zelden in beslag genomen. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer bij een hond. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen of andere maatregelen voldoende om de situatie te verbeteren. Burgemeester Roel Wever in Heerlen grijpt extra hard in tegen de jeugdoverlast in Heerlen-Heide. Volgens de gemeente is de overlast sinds de zomervakantie flink toegenomen. Jongeren zouden bewoners intimideren, spullen vernielen en geweld gebruiken. De afgelopen weken zijn 13 gebiedsontzeggingen opgelegd en heeft 1 jongere een gebiedsverbod gekregen. Ook zijn jongeren aangehouden en zijn onder meer drugs, een ploertendoder en scooters in beslag genomen. Als de overlast aanhoudt, dan sluit Wever meer gebiedsverboden, extra cameratoezicht en aanvullende acties van politie en BOA's niet uit. Hij noemt het gedrag van jongeren ronduit crimineel en roept ouders op meer verantwoordelijkheid te nemen. En dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af naar ongeveer 21 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm en vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien toe en wordt het geleidelijk aan koeler.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Een zomertje Joannes met Adios Lapido. Met Rutger van Barneveld met de zwoele zomerse nachten. Even lekker meebleren met de radio. En daarvoor nog Anita Franklin met A Deeper Love. Dat waren iets die je net hoorde. Wat gebeurde op deze donderdag 13 augustus? Maar dan bijvoorbeeld in het jaar 2023 in Heerlen. Nou?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 13 augustus in het jaar 2023. Regionale herdenkingsactiviteiten in Heerlen rond het Nederlands-Indië. Die trokken bezoekers, maar ook bezoekerorganisaties. Die legden de nadruk op educatie en historische bewustwording over Nederlands-Indië.

midden in de nacht erachter dat we elkaar toch een beetje missen. En wat doe je dan? Dan bel je elkaar. Nou ja. Goed, vrienden, deel 1 zit erop van de middenshow. Maar je weet het, deel 2 komt er natuurlijk zo meteen aan. En dat betekent na 5 uur Callum's Cut op de radio. Maar ook Harry Styles, American Girls, komen eraan, hoor. Maar eerst nog even The Simple Minds. Tot zo.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Goeie paas. Paulussen, Paulussen. Doelpunt Roda met zo'n Paulussen.
11: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
12: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. In juni werden 33.000 nieuwe dynamische contracten afgesloten, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consument en Markt. Dat is een stijging van ruim 3%. Doordat het in het Midden-Oosten onrustig blijft, schieten de prijzen voor gas, stroom en olie omhoog. Vaste contracten voor 1 of 3 jaar zijn duur en daarom kiezen veel mensen voor een dynamisch contract. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Het 35-jarige slachtoffer werd in het najaar van 2020 in haar woning gevonden. Ze was toen mogelijk al een maand overleden. S. bleef van de woning gebruik maken en verkocht ondertussen allerlei spullen van het slachtoffer. Ook troggelde hij haar moeder geld af. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. Japan claimt de eilanden, maar de Russen hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de touwtjes in handen. Poetin was op het grootste eiland Iturup. De Japanse premier Takachi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Volgens haar is de eilandengroep een onlosmakelijk deel van Japan. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. In een verklaring laat de 62-jarige Kravitz weten dat het hem oprecht spijt. Hij neemt de beslissing om een concert af te zeggen nooit lichtvaardig en zegt het vreselijk te vinden om zijn fans teleur te stellen. Volgens eigen zeggen heeft hij er alles aan gedaan om het optreden te laten doorgaan, maar zijn artsen hebben hem geadviseerd om meer tijd en rust te nemen. Waar Kravitz precies last van heeft, is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
14: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
15: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
14: Inderdaad, echt vakwerk.
15: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
16: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
17: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
18: Kom binnen.
19: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
18: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
19: Rockmart in Kerkrade, zei je?
18: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
20: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
22: Dit is het begin van een nieuw uur.
23: Met Richard Reggers.

0: Even lekker dansen met Callum Scott en Dancing on My Own. En Jesso deed de remix met daarvoor nog Harry Styles met American Girls. En daarmee begonnen we het tweede gedeelte van de middagshow op deze donderdag 13 augustus 2026. Het is weer bijna 5:15. Moet je nog werken tot 6 uur? Nou, nog zo'n 3 kwartiertjes ongeveer. Mocht je werken tot 5 uur, dan ben je te laat. Overtijd. Oh, wegwezen.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met een spreuk van de dag. En natuurlijk ook nog een feitje.

van Dire Straits. De Sultans of Swing bij Barkstad. Waar het tegeltje van de muur is afgehaald. En die gaat over motivatie. Daar komt-ie. Mijn motivatie is permanent. Met

0: Er zijn artiesten, daar hoor je weinig meer van, hè? Eagle Eye Cherry is er zo iemand van. Save Tonight. Zometeen is Jos hier. Hij weet wat er gebeurd is in Park Zat. En natuurlijk ook het weer. Vertelt hij je zometeen. En daarna ben ik bij je terug. Hij wordt het lekker genieten. Van onder andere Tim Down, Van Velzen, BB Rexha. Dus dan met Fateless. Maar ook Nea. Zometeen.
1: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Op de Wilhelminaberg in Landgraaf kwamen gisteravond honderden mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Rond 7 uur begonnen de eerste grote groepen de berg te beklimmen. De hele trap stond vol. Op het hoogtepunt waren er naar schatting bijna 1000 mensen. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk. Mensen hadden picknickdekens, wijn en snacks meegenomen. En sommigen hadden zelf kijkbrillen of kijkdozen gemaakt. Een vader had voor zijn 5-jarige zoontje zelfs een zwembaddoos omgebouwd tot kijkdoos. Omdat de verduistering langzaam voltrok, was het voor veel bezoekers vooral wachten op het hoogtepunt. Sommigen vonden het resultaat wat tegenvallen en anderen genoten juist van het bijzondere moment. De accountant van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kan geen oordeel geven over de jaarrekening van 2025. Het accountantskantoor zegt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de jaarrekening goed te kunnen controleren. Volgens de accountant schiet de interne controle bij het WMC tekort. En daardoor bestaat er onzekerheid over onder meer de volledigheid van de publieksinkomsten, sponsorinkomsten en andere directe inkomsten. De accountants waarschuwt bovendien dat het bestuur moet beoordelen of het WMC zijn activiteiten in de toekomst wel kan voortzetten. Het WMC rapporteerde over 2025 een verlies van €46.000. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in Parkstad neemt toe. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn registreerde vorig jaar 138 nieuwe dossiers tegenover 94 in 2023. Inspecteur Anoushka over het waarom.
6: Mensen durven steeds meer te melden, dus je ziet dat er steeds meer meldingen komen. Omdat mensen ook steeds meer zien en weten waar ze het moeten melden. Maar er zijn ook gewoon steeds meer problemen, meldingen over verwaarlozing, omdat er steeds meer dieren zijn. Waarschijnlijk komt het door de corona. Mensen hebben meer dieren aangeschaft en beseffen nu pas dat het toch wel veel geld en tijd en energie kost.
5: De meeste meldingen gaan over katten en honden. Dieren worden zelden in beslag genomen. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer bij een hond. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen of andere maatregelen voldoende om de situatie te verbeteren. Burgemeester Roel Wever in Heerlen grijpt extra hard in tegen de jeugdoverlast in Heerlen-Heide. Volgens de gemeente is de overlast sinds de zomervakantie flink toegenomen. Jongeren zouden bewoners intimideren, spullen vernielen en geweld gebruiken. De afgelopen weken zijn 13 gebiedsontzeggingen opgelegd en heeft 1 jongere een gebiedsverbod gekregen. Ook zijn jongeren aangehouden en zijn onder meer drugs, een ploertendoder en scooters in beslag genomen. Als de overlast aanhoudt, dan sluit Wever meer gebiedsverboden, extra cameratoezicht en aanvullende acties van politie en BOA's niet uit. Hij noemt het gedrag van jongeren ronduit crimineel en roept ouders op meer verantwoordelijkheid te nemen. En dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af naar ongeveer 21 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm. En vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien toe en wordt het geleidelijk aan koeler.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Bee Gees zongen er natuurlijk het originele, maar Tim Down deed het nog even als een soort cover. To Love Somebody van Velzer ervoor en Bebe Rexha en Nea. Oftewel, dat waren dit die net lekker non-stop achter elkaar hoorden. Nu even kijken wat in Parkstad gebeurde, met name bij de bibliotheken.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 13 augustus, maar dan wel in het jaar 2022. Bibliotheken in Parkstad starten ticketverkoop voor lezingen en culturele bijeenkomsten voor het najaar, gericht op kennisdeling

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Maar trekkers die de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, worden wel aangepakt. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Landbouwminister Van Essen wil dat alles op alles wordt gezet om die 5 vergunningen te behouden. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. Ze werden eind juli en begin deze maand opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren na informatie van de AIVD. 2 van de verdachten zijn eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Waar en wanneer de groep nu zou willen toeslaan is onbekend. Bij huiszoekingen zijn telefoons en laptops meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen vuurwapens gevonden. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomware groep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik zijn vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
11: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
14: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
12: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

dan is het weer 13 augustus 2026. Fijn dat je luistert hier bij RTW Parkstad. We zijn natuurlijk een beetje aan het acclimatiseren, zoals dat heet. Hier is het lekker in de studio. Buiten is het ongeveer een 13, 35 graden. Maar dan mag de pret niet drukken, de donderdagavond editie van de avondshow. Fijn dat je luistert.

The Brass in the Pocket, Pretenders. En natuurlijk heb ik collega Richard Rekkers bedanken voor de afgelopen uurtjes. En wij stomen gewoon door tot 8 uur. Dag.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationaal gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Op de Wilhelminaberg in Landgraaf kwamen gisteravond honderden mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Rond 7 uur begonnen de eerste grote groepen de berg te beklimmen. De hele trap stond vol. Op het hoogtepunt waren er naar schatting bijna 1000 mensen. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk. Mensen hadden picknickdekens, wijn en snacks meegenomen. En sommigen hadden zelf kijkbrillen of kijkdozen gemaakt. Mijn vader had voor zijn 5-jarige zoontje zelfs een zwembaddoos omgebouwd tot kijkdoos. Omdat de verduistering langzaam voltrok, was het voor veel bezoekers vooral wachten op het hoogtepunt. Sommigen vonden het resultaat wat tegenvallen en anderen genoten juist van het bijzondere moment. De accountant van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kan geen oordeel geven over de jaarrekening van 2025. Het accountantskantoor zegt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de jaarrekening goed te kunnen controleren. Volgens de accountant schiet de interne controle bij het WMC tekort. En daardoor bestaat er onzekerheid over onder meer de volledigheid van de publieksinkomsten, sponsorinkomsten en andere directe inkomsten. De accountant waarschuwt bovendien dat het bestuur moet beoordelen of het WMC zijn activiteiten in de toekomst wel kan voortzetten. Het WMC rapporteerde over 2025 een verlies van €46.000. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in Parkstad neemt toe. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn registreerde vorig jaar 138 nieuwe dossiers tegenover 94 in 2023. Inspecteur Anoushka over het waarom.
5: Mensen durven steeds meer te melden, dus je ziet dat er steeds meer meldingen komen. Omdat mensen ook steeds meer zien en weten waar ze het moeten melden. Maar er zijn ook gewoon steeds meer problemen, meldingen over verwaarlozing, omdat er steeds meer dieren zijn. Waarschijnlijk komt het door de corona. Mensen hebben meer dieren aangeschaft en beseffen nu pas dat het toch wel veel geld en tijd en energie kost.
4: De meeste meldingen gaan over katten en honden. Dieren worden zelden in beslag genomen. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer bij een hond. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen of andere maatregelen voldoende om de situatie te verbeteren. Burgemeester Roel Wever in Heerlen grijpt extra hard in tegen de jeugdoverlast in Heerlen-Heide. Volgens de gemeente is de overlast sinds de zomervakantie flink toegenomen. Jongeren zouden bewoners intimideren, spullen vernielen en geweld gebruiken. De afgelopen weken zijn 13 gebiedsontzeggingen opgelegd en heeft 1 jongere een gebiedsverbod gekregen. Ook zijn jongeren aangehouden en zijn onder meer drugs, een ploertendoder en scooters in beslag genomen. Als de overlast aanhoudt, dan sluit Wever meer gebiedsverboden, extra cameratoezicht en aanvullende acties van politie en BOA's niet uit. Hij noemt het gedrag van jongeren ronduit crimineel en roept ouders op meer verantwoordelijkheid te nemen. En dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af naar ongeveer 21 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm en vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien toe en wordt het geleidelijk aan koeler.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

En als je dan de clip bekijkt van deze plaat, DJ Sammy and the Boys of Summer. Witte stranden, blauwe zeeën. Heel toepasselijk. En dan krijg je in ieder geval weer zin om op vakantie te gaan, hoor. Zometeen we nu zo voor Rod Stewart. Gaat niet goed met hem, maar ik zal het zometeen even met je delen. Maar eens even een Nederlandstalig product. Ja, doe maar. 32 jaar.

stukje nostalgie. 32 jaar sinds een dag of twee. Doe maar. Is van mij. Ik weet niet wat jij gisteren gedaan hebt, maar heb je ook op de... Heb je ook zo'n brilletje op gehad? Om te kijken naar de zonsverduistering. Ik zal heel eerlijk zijn, ik heb ook zo'n brilletje op gehad. Ik heb het ook even bekeken. Maar wat een hype, wat een gekte. Mensen die gewoon ruzie staan te maken, Brunsen, bij de Sterrenwacht. Voor zo'n brilletje. Ja, dan moet je gewoon eerder zo'n bril bestellen, want dan zijn er genoeg te bestellen. En ik heb inderdaad heb ook gekeken. Ik vond het wel bijzonder, want ik wilde het ook wel even meemaken. En ik heb zelfs nog op een trapladder gezien, opgestaan, want anders kon ik de zon niet meer zien. Dus wat een gek. Ik heb er ook nog een foto van, maar die zal ik maar niet gaan delen.

30, 35 graden. Lekker, man. En dan natuurlijk lekkere muziek hier bij RTV Parkstad. De donderdagavond editie van de avondshow.

In ieder geval een plaat die er ontzettend goed doet. Another 45 Ultra en Talk to You, jongens. Nieuws over Rod Stewart. Ik heb het net al even aangegeven. Let wel, Rod Stewart is 81 jaar. Hè? 81 jaar en dit treedt nog steeds op. Maar ja, de komende maand kan hij niet optreden vanwege een ingreep aan zijn hart. De artiest is genoodzaakt zijn tour door de Verenigde Staten en Mexico af te breken. De Britse zanger laat via Instagram weten dat hij op advies van zijn artsen rust moet nemen en dus niet op het podium mag. Bij Stewart werd onlangs een stent in zijn kransslagader geplaatst. Hij herstelt goed van de ingreep. Ik voel me beter, zegt hij, het gaat de goede kant op. En medisch team wil hij dan ook bedanken voor de goede zorgen. En hij vindt het natuurlijk jammer dat hij deze shows moet missen. En het spijt me dat ik mijn fans moet teleurstellen. Maar ik kijk eruit om terug te keren op het podium. Zo gauw als hij weer een beetje gezond is. Ja, je kunt Do Your Thing, I'm Sexy en Maggie May en Sailing, noem ze allemaal maar op. Die nummers die gaat hij dan weer brengen als hij weer het podium op kan.

and all the rides move to One Republic. En dan is er ook alweer een uurtje voorbij. We hebben nog tijd voor één plaatje. Gaan we even boodschapjes doen. En dan hebben we nog lekker een uur te gaan. De donderdagavondeditie van de Abbot Show hier bij RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 mensen met oogklachten binnen. 3 hadden een schade aan het centrale deel van het netvlies, maar die schade hoeft niet blijvend te zijn. In Utrecht melden zich 5 mensen met klachten, van wie er 3 direct naar de oogarts moesten. De schade is waarschijnlijk beperkt gebleven door alle waarschuwingen. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. Israël had voor die dreiging gewaarschuwd. Trump nam zijn persoonlijke assistente Natalie Hart mee en topmedewerkers Dan Scavino en Walt Nauta. Van de ministers verhuisde alleen oorlogsminister Hegseth over. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomware groep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
9: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark, de Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Mitchell Paulussen. Ruben Roda, Mitchell Paulussen.
1: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Stuur je appje naar...

0: we het op af met Cici Peniston en We Got A Love Thing. Ja, je kunt er ook nog wel van Finally. Dat is ook zo'n grote hit. Maar toch alweer een aantal jaartjes geleden. Wil je meedoen met het programma? Dan kan dat natuurlijk in de tweede uur. Je kunt me even een appje sturen naar de studio. Ga even naar de site www.rtwparkstad.nl. Daar zie je rechtsonder zo'n groen icoontje met zo'n telefoonafbeelding. Even klikken en dan kun je mijn appje sturen. Misschien wel een verzoek. En misschien heb je wel iets meegemaakt of iets leuks. Dat kan allemaal.
1: De zomer is RTW Parkstad.

Het refrein van deze plaat kun je makkelijk meezingen, hoor. Ja, ik kan niet zingen, maar dit wel. Arbol! 56 and Blue. Jongens, je donderdagavond is natuurlijk ingevuld, want na 8 uur is het tijd voor Airbase. En ik verwacht hem al in ieder moment hier in de studio. Het is wel nog vakantietijd, maar zij stomen gewoon door.

Volgens mij zijn er nog twee vriendinnen. Vrouwkie en Estien. En het hart, dat staat ontzettend in brand. Ja, dit is dan ook weer zo'n plaat wat ik heel fijn vind als die voorbij komt. En zeker op de donderdagavond. Dan staat mijn hartje ook een beetje brand. Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De Wilhelminaberg in Landgraaf kwamen gisteravond honderden mensen samen om de zonsverduistering te bekijken. Rond 7 uur begonnen de eerste grote groepen de berg te beklimmen. De hele trap stond vol. Op het hoogtepunt waren er naar schatting bijna 1000 mensen. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk. Mensen hadden picknickdekens, wijn en snacks meegenomen. En sommigen hadden zelf kijkbrillen of kijkdozen gemaakt. Mijn vader had voor zijn 5-jarige zoontje zelfs een zwembaddoos omgebouwd tot kijkdoos. Omdat de verduistering langzaam voltrok, was het voor veel bezoekers vooral wachten op het hoogtepunt. Sommigen vonden het resultaat wat tegenvallen en anderen genoten juist van het bijzondere moment. De accountant van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kan geen oordeel geven over de jaarrekening van 2025. Het accountantskantoor zegt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de jaarrekening goed te kunnen controleren. Volgens de accountant schiet de interne controle bij het WMC tekort. En daardoor bestaat er onzekerheid over onder meer de volledigheid van de publieksinkomsten, sponsorinkomsten en andere directe inkomsten. De accountant waarschuwt bovendien dat het bestuur moet beoordelen of het WMC zijn activiteiten in de toekomst wel kan voortzetten. Het WMC rapporteerde over 2025 een verlies van 46.000 euro. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in Parkstad neemt toe. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn registreerde vorig jaar 138 nieuwe dossiers tegenover 94 in 2023. Inspecteur Anoushka over het waarom.
7: Mensen durven steeds meer te melden, dus je ziet dat er steeds meer meldingen komen. Omdat mensen ook steeds meer zien en weten waar ze het moeten melden. Maar er zijn ook gewoon steeds meer problemen, meldingen over verwaarlozing, omdat er steeds meer dieren zijn. Waarschijnlijk komt het door de corona. Mensen hebben meer dieren aangeschaft en beseffen nu pas dat het toch wel veel geld en tijd en energie kost.
6: De meeste meldingen gaan over katten en honden. Dieren worden zelden in beslag genomen. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer bij een hond. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen of andere maatregelen voldoende om de situatie te verbeteren. Burgemeester Roel Wever in Heerlen grijpt extra hard in tegen de jeugdoverlast in Heerlen-Heide. Volgens de gemeente is de overlast sinds de zomervakantie flink toegenomen. Jongeren zouden bewoners intimideren, spullen vernielen en geweld gebruiken. De afgelopen weken zijn 13 gebiedsontzeggingen opgelegd en heeft 1 jongere een gebiedsverbod gekregen. Ook zijn jongeren aangehouden en zijn onder meer drugs, een ploertendoder en scooters in beslag genomen. Als de overlast aanhoudt, dan sluit Wever meer gebiedsverboden, extra cameratoezicht en aanvullende acties van politie en BOA's niet uit. Hij noemt het gedrag van jongeren ronduit crimineel en roept ouders op meer verantwoordelijkheid te nemen. En dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het tropisch warm met temperaturen tot 36 graden. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Vanavond koelt het af naar ongeveer 21 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm en vanaf zaterdag neemt de kans op stevige buien toe en wordt het geleidelijk aan koeler.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv.

De geluidjes van Beyoncé en Halo. En ik had je nog beloofd om van een wereldwijde web te melden. Namelijk een opmerkelijk bericht. En het gaat over een marsreep. Ja, die kunnen we allemaal wel. Die zijn zo lekker. Daar heb ik er al wel een aantal van op. Maar goed, de vondst van een 35 jaar oude marsreep is viral gegaan. En dat komt dan ook voor mijn neus. Omdat de chocoladereep 56% zwaarder is dan de versie die tegenwoordig in de supermarkt ligt. Het is ongelooflijk. Je ziet een foto, je ziet een kleine reep. En dan zien we een grote reep, zeg maar, van die 35 jaar oud is. Het verschil zal aantonen dat de producten steeds kleiner worden terwijl de prijzen stijgen. Ja, dat klopt natuurlijk wel. Hè. Zoek het maar even op als je wil. Want Victoria Gordon heeft een schoonmaakbedrijf. En die vond die chocolade tijdens het opruimen van een huis in Scunthorpe. In het noorden van Engeland. En ze plaatsten dit op TikTok en meerdere video's over de reep met een houdbaarheidsdatum van 1991. Die weegt 62,5 gram. Terwijl de moderne reep nu 40 gram weegt. Dus het is wel een dag en nacht verschil. En zij zegt er ook nog terecht bij van de prijzen gaan dan wel omhoog. Dus ja, het is helemaal je wordt eigenlijk voor de gek gehouden waar je bij staat.

En als je dan praat over een lekker zomerse plaat, dan is het deze wel. Hugo, Zulto en Jamaican Bam Bam. Het is een plaat, dan kun je gewoon niet. Je kunt niet staan blijven. Je kunt niet van staan blijven. Je moet op een of andere manier toch meebewegen. Al is het maar met je oorlellen. Donderdagavond, editie van de avondshow hier bij RTV Parkstad. Blijf lekker luisteren op deze donderdagavond. Na 8 uur is het tijd voor Airbase. Maar eerst hebben we nog een paar lekkere platen. Bruno Mars. Anderson Paak. Silk Sonic. En Skate. Op jouw radio.

de Pete Down remix van Skate, Bruno Mars, Anderson .Paak en Silk Sonic. Op jouw radio, RTV Parkstad. En we kunnen ons natuurlijk gaan opmaken zometeen voor het programma Airbase. Het druppelt binnen. En dat is goed. Hier is Gavin James.

0: Your husband is coming.
1: Nou, die Ray heeft wel een probleem natuurlijk, hè. Want dat is ongeveer zo'n kleine 3,5 minuut aan het wachten op haar husband. Ja. Het zit weer op, jongens. Ik kijk even op een klokje van gehoorzaamheid. We hebben nog tijd voor twee plaatjes. En dan ga ik een stokje overgeven aan de mannen van Airbase. Blijf lekker luisteren hier bij Echt Weer Parkstad. En wat heb ik nog voor je? Break Machine en Street Dance. En daarna een Nederlandstalig product. De Puma's. En zij maakt het verschil. Tot volgende.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of

0: Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het Engelse Lewis is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewis, in het zuidoosten van Engeland, bij Brighton, is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Twee te veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. Die fabriek staat in Colferro, zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van de Italiaanse hoofdstad. Eigenaar is de Duitse defensiegroep KNDS, die in de fabriek munitie voor land- en zeeverdediging produceert. Volgens persbureau AGI ging er een brand aan de explosie vooraf en daardoor konden werknemers op tijd naar veilige plekken worden gebracht. De oorzaak van de brand in Rome wordt onderzocht. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Volgens familieleden hebben meerdere bemanningsleden al zelfmoordgedachten gehad of geprobeerd om overboord te springen. Er wordt ook gesproken over lange werkdagen, vermoeidheid en tekorten aan voedsel en water. De Amerikaanse marine zegt de zorgen serieus te nemen. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
11: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
12: Kom binnen!
13: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
13: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
15: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: weer een gast. Escapello is er weer eens een keertje. Leuk dat je er bent, jongen. Welkom in de studio.
1: Welkom, hallo, hallo.
0: En vanavond gaat hij natuurlijk wel weer een hele hoop eigen muziek draaien.
1: Ja, klopt.
0: Kijk, volg me sowieso op Instagram. Ik zie altijd zijn opnames uit zijn studio. En met zijn soundsnippers en alles. Buiten dat zie ik hem ook altijd dat hij in de gym bezig is. Hij wordt, iedere foto wordt hij breder en breder.
1: Dat is wel de bedoeling, hè?
0: Zijn biceps groeit iedere keer als hij hier is. Nou, ja, moeten we eigenlijk een keer gaan opmeten natuurlijk. Dikke spieren en dikke muziek. Tenminste, daar staat hij altijd garant voor als hij hier een setje draait. Wat gaan we vanavond doen?
1: Ja, lekker house draaien. Tech house, Latin house. Beetje techno.
0: Beetje techno ertussen.
1: Oh, techno-achtig, ja. Tuurlijk.
0: En voor de rest, hoe is het met je Escapello zelf?
1: Ja, goed, hè. Nou, we draaien een beetje rustig dit jaar. We hebben het vet druk gehad. Ook met veel fitness en alles natuurlijk. Ja. Een soort van challenge gedaan met vrienden. Dus, maar we zitten al op plus 8 kilo.
0: Plus 20 kilo.
1: En dan hebben we de weddenschap gewonnen, hè.
0: Ik zit ook plus 8 kilo, maar dat zit onder de tafel. Ja. Tenminste, onder de dingen dan. Iets boven de broekriemen tussen de... Hey, maar sowieso leuk dat je er bent. Dus je hebt de draai een beetje op een laag pitje gezet.
1: Ja, even wel, ja. Het is nu alweer 7-8 maanden geleden dat ik voor het laatst gedraaid heb.
0: Oh?
1: Dus, dat gaat blind, hè. Dat is niet zo leuk.
0: En terwijl het festivalseizoen in volle gang is.
1: Ja, klopt. Maar dit jaar heb ik het even rustig aan gedaan.
0: Dus geen solar, geen dingen geweest?
1: Nee.
0: Nee, niks. Ben je wel naar festivals toe geweest? Of,
1: ook een paar, ja.
0: Zoals?
1: Ja, wat was de laatste?
0: Ja, solar.
1: Solar was de laatste. Nou, ik ben in februari in Duitsland even geweest.
0: Februari in Duitsland?
1: Ja,
0: dat is winter.
1: Düsseldorf, een leuk technofeestje. Dus zijn we daar geweest. En voor de rest, ja, nog niet. Nergens.
0: Maar ja, al die tijd is in de studio gezeten. Dus ik neem aan dat wij vanavond wat kranten uit de pap krijgen.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: En laat je ons het weten als je er extra zijn?
1: Ja, ik zal wel een hintje geven.
0: Een hintje geven, dan roepen we helemaal niks. Want het is natuurlijk niks zo lullig als door een set heen lullen. Maar die set is natuurlijk wel te beluisteren. Aanstaande week ergens. En dan...
2: Ja, ik probeer hem volgende week online te gooien. Mocht de opnames natuurlijk thuis gelukt zijn. Wil wel eens misgaan, maar in de meeste gevallen gaat het altijd.
0: Als hij nou een eigen track draait, hè? Mm-hmm. Heb je dan ook, zit hij dan ook in de playlist met de naam?
2: Nee.
0: Als hij uit is?
2: Die uitgebracht is, maar...
1: Ze zijn nog niet uitgebracht, dus denk ik niet dat je dat
0: daar zit de heren van, je weet het wel allemaal hoe het heet.
3: Handmatig invullen.
0: Ja, dat moet je handmatig doen. Dus je moet eventjes een lijstje achterlaten met je tracknummers.
2: Ja.
0: Want je hebt dus nog niks gereleased.
1: Nee.
0: Dan wordt het wel steeds, jongen. Want ik zie wat je doet in de studio. En ik denk,
1: dit jaar nog niks gereleased. Hè?
0: Dit jaar? Dit jaar.
1: Er komen een stuk of 12 platen aan. We zitten nu met de 9e, die is klaar. Dus ik heb een stuk of 7 die ik laat luisteren.
0: Oeh, dat is bijna een hele set.
1: Bijna. Nou ja, een setje is toch wel 40 nummers, toch?
0: Ja, nou, vroeger niet. Vroeger had je plaat van 12 minuten. Ja. Het draait je dan 5 in een uur. Ja. Little Louis French Kiss, die duurt gewoon
2: 18 tracks. Heb ik genoeg.
3: Ja. Ik heb nog geen 40 platen gehaald in het straat.
0: Ja, maakt verder helemaal niks uit. In elk geval, hij staat hier vanavond achter de draaitafel. Dus ik zou zeggen, als je op je plek wil begeven. Dan is natuurlijk, dat doen ze allemaal het liefst. Lullen is allemaal leuk en aardig. Maar liefst draaien natuurlijk gewoon lekkere muziek.
2: Yes.
0: En zoals ik al zei, straks is die, of niet straks, volgende week is die te downloaden. En te beluisteren op www.heerdis.at. Escapello hier live in de studio. Dit is Airbase Radio tot 10 uur.

Escapello live hier in de studio bij Airbus Radio. En een paar van zijn eigen tracks die zijn al voorbij gekomen. Daar gaan we ook nog wel achteraan hoe die heten. En die staan volgende week natuurlijk ook gewoon te downloaden op de welbekende site. Ondertussen luisteren wij nog eventjes de laatste seconde naar Knight Rider. En straks in de tweede uur is Escapello gewoon weer terug met nog een uur lekkere dance hier live vanuit de studio. Check ook even zijn Insta, Escapello.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: Wil je naar een plek waar elke

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. 1 van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. Een passagier heeft mensen met hoofd- en snijwonden gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes, in het zuidoosten van Engeland, bij Brighton, is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. 2 te veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

Kijk op tritonmarketing.nl. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. Dit is

En dan zijn we terug in de tweede uur. We zijn niet lang weg geweest, gelukkig. Want we hebben Escabello nog achter de draaitrafen staan. Buiten is het lekker heet. En hier binnen doen we er nog een schepje bovenop. Het is zomer ook in de studio, hier in de draaitrafels. 89.2 FM, RTV Parkstad. Tot 10 uur, Airbus Radio.

0: Afgelopen twee uur hier bij RTV Park zat, live uit de studio. Met een lekker zomersetje. Het is misschien nog iets te warm om te dansen, maar we doen het toch. Zit er helaas weer op voor deze week. Volgende week zijn we er weer met nog meer DJ's hier live vanuit de studio. En je weet het, de set is te beluisteren op www.heerdis.at. Vanaf volgende week ergens, dus hou het in de gaten. Daar staan nog al een paar honderd op, dus je hoeft je niet te vervelen. Wij gaan vrolijk door tot aan het gaatje. En laat ons rustig wat weten als je ook een keer een setje wilt komen doen. Kan via de socials of natuurlijk gewoon via RTV Parkstad. Want het gaat snel. Het jaar zit er eigenlijk al wel bijna op. Het is al wel bijna kerst, jongens. Hoe dan ook, dit was Airbus Radio. Bedankt Escapello voor de afgelopen twee uur. Bedankt Jens. Bedankt Paul. Bedankt Marco. En bedankt jullie voor het luisteren. Dit was Airbus Radio. RTV Parkstad. Tot volgende week.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Goeie paas. Polissen, Polissen. Doelpunt Roda met zo'n Polissen.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest. Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Krammeltje,

0: boterhammetje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn drie mensen licht gewond geraakt. Een van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: De spanning, de ontlading.
11: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien? Dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Bij Taxi Centrale.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta. Gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Kom binnen!
7: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse

0: Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Via.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden.

En nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden.

En nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.